0: tijd voor woorden draaien. 31 minuten na 4. Daar het ons om nou. Je tijd voor jou om deel te nemen. Om te kijken hoe vinnig is jij en vlijtig is jij. Wat je muziekkennis aan betreft. Hoe scherp is jij? Hoe vinnig is je op je phone? Wie kan met die correcte antwoord stuur alsjeblieft. Laat weet bij. Wat is die ooreenstemmende woord vanmiddag? En ek weet nie of ek enigszins een leidraad wil gee of gaan gee nie, maar ek weet, hierdie woord kan vele betekenis hê. Vele betekenisse. Dit is glad nie regheid nie. Dit is al wat ek kan sê. Dit is glad nie regheid saak nie. Dit is my leidraad. Dit is glad nie regheid nie. Ek wonder, wat is die woord? Jezus moet weet. Jezus moet broer uitvind. Laat weet my 061-511-2602. Kom ons val weg met vandagse woord. Dan hy Bobby van Jaarsveld. Die woord is in die titel van die liedjie. En daarna eniekie van die Campbells. En die woord in die titel van die liedjie. En dan een van Cordelia. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? 061-511-2602. Laat weet my wat jy dink. En kom ons laat waai met vandagse woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Al Kroel, twee deelnemers vandag aan woordraai gehad. Twee deelnemers, een uit Constance Kloof uit hier in Roodepoort. En die ander luisteraar is van Middelburg. Ek is nie seker waar in Middelburg, wat er Middelburg dit is nie. Die een in Gauteng of die een daar. Daar is nog een onder in die Kaap area ook, die Kaap provincie. Wat, ja, jy verstaan wat die een is dit, ek is nie seker nie. Maak seker nie saak nie, maar nie te min. Die winner van vandagse woorddraai is Esther Botha van Constantia Kloof. En die woord is draai. Ja, dit is heeltemal korrek. Want nou daar die eerste liedjie waarna ons geluister het, was Bobby van Jaarsveld met Liewe Draai om jou. En toen ons gehad, die Campbells met Osbraai op krom draai. Hy draai in die krom draai woordkie, ne? So'n bietjie verskuil daar. En toe Cordelia met Draai om. Baie makkelijk. Wel gedaan aan Esther Botha. Dan in die tweede plek, Waldo Groewe van Middelburg. Waldo is so krijg, hy sê, hy in die woord is draai. Hy is in die tweede plek. Kies so lang jou keuse van muziek. Ek speel die eerste plek deelnemer op dan die wenners keuse van muziek net na 5. Waldo, ek gaan vir jou speel wat jy graag wil hoor net na 6 vanavond. Hier is een stukje muziek tot en met ons volgende handelsbreek. Dan is dit verjaardag keerspel. Vandag verjaar een kunstenaar. Blijk een skakel om uit te vind wie en kom ons wens om saam geluk. Of is dit nou haar? Dit is haar hoor, ek kan nog wel ek sê nie. Dit is Bonnie Tyler en Shakin' Stevens met A Rockin' Good Way.

Bijgelijk met je verjaarsdag is natuurlijk aan Irene Louise van Wyk. 7 jaar vandaag. Natuurlijk, Irene Louise van Wyk. Dit is haar verjaarsdag. Bye bye geluk. Irene, ons hoop je een fantastische dag gehad zover. Bye geluk met je verjaarsdag. En bye voorspoed met je nieuwe levensjaar. Je kan op ons Facebookblad gaan kijken. Ons heeft daar een plaatsing gemaakt vroeger om haar geluk te wensen. Dan wens haar ook geluk. Hartelijk maar in daar. Je weet in die commentaar gedeelte wens haar geluk.

Kos gaan voort met die muziek op jou gunsteling radiostasie. Hier is drie van Irene's beste treffers. Verjaardag keerspel, Tekkies Brand, Irene Louise van Wyk, dan Boertjie voor my deur. Dan laatste een is Reggae Daan. Geniet al.

0: Kiss FM, Nice.
1: Een zaterdag goedemiddag aan jou. Dit is tijd voor Nice om 5 op je gunsteling radio. Je zijn ons kankel op Artis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En hier is jouw 5 uur Nice.